Aan de voormalige partijen zal ik kouten. Ik heb toch een verlang maar ik wil ook om mij te gaan maken. Ik heb een volle koeien. Of zo hebben. Ik heb een electionary. Ik heb sapate. Wat dan ben ik? Aan het kijken motor. Na het om op een fokje aan een foto te gaan in de FI. Kuhi koe. Formulu kerekele, koe formulu kerekele, kihe, angatu ae, teu teu koea kihe sapate. Koe formanata tupe ae proclama masani, motoko ufanole etio, koe osi ae proclama koni uhokatu, kihe watahaya ae proclama uilereia ilerea ke, Ospa, hou ik daar even met jouw programma van het tomaat, fok je mij. Kijk, we toch aan het bij je achter het tolu, osune, ook vertrouw je een siasi van mama en lachi. Kijk, aha, osanato, atonio patua, pauw. Toe, osi me abeg, nou tolko in een menu kwalofa, kon nou hoe van aia. Ja, wat heb je daar aan mono, maar van mono wat ben ik motor, wat daar aan heb je. De mama wa ahore leita tito e taimi koe ni tausio i he ngā aue whata e ngā i komunio o nuku alofa. Koe taimi fwa koe kufale lotu pētaha na e tūpe na e o kātoa pe kiai. Ka koe taimi ni uktu e aieni ange ko Kosop, hoe de pena ik felot maus aan Mikaele, maar we hebben de buur voor Horis aan Mikaele, felotui, sopu, kola hi senta keke. Kakeko, mawingayau, ihe, kitanoape, kiasanat Antonio, patua, mono, moenengawe, kogitokonia, tu keke motor. Kotota koni i taimina e tupua kei faaleia pe faingo ko San Fernando Martins na tupuia i koloko ko Lisbon i